de mi bedruni erati awo beleza mi amenya wo de mi bedruni obin.